met al voor en gang in die tree. U had nog zegt maar noem, ja, een of ingen chans. Voor u komt strenende sport en sa, Arthur, kom nu, skal du dans. U droeg mij uit op golven, og sa nei, det